Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jette weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
3: Flevo.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jette weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Ziek.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is

0: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevoziekomroep.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevozieke Omroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepertal is een poging tot brandstichting verijdeld. De man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: praten.
1: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
0: Hans Schievers.
1: Onder andere bekend van
0: arbeidsvitamine voor u.
1: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekenomroep.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
2: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Wuppertal is een poging tot brandstichting verijdeld. De man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
3: En tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevoziekomroep.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevozieke Omroep.

toen ik wakker werd, drong de waarheid tot me door. Ze zei, ik kom niet meer hier. Maar diep in mijn hart wist ik,

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hekkenterrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De ME werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van zo'n 30 actievoerders werd door de ME ingesloten en met de stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de Heuvel in het Brabantse Geldrop. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt, maar de zaak liep wel glasschade op. De brandweer rukte uit met een tankautospuit en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen en mensen met videobeelden worden opgeroepen om zich te melden. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: de opkikker.
1: Van nou, die kwam bij jou. Die kwam bij jou erboven.
0: Nou, in één keer was hij er. Dat is niet te geloven, joh. Hey, wil je wat zeggen, dan in één keer is hij er. Ja, ik ben een beetje verslag af.
1: Ja, dat is duidelijk. We zijn beide een beetje verslag. Van wat er al in ons heen gebeurd is, denk ik.
0: Ja. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Nee, als de zon schijnt, André van Duin als de eerste in deze aflevering van de Muzikale Vaart. Jan van Eunen tegenover me.
1: En Peter Bakker, dat ben jij.
0: Ja, en tot 10 uur, dat mogen we nu nog zeggen. Straks in oktober niet meer, moeten we dat niet meer zeggen.
1: Oh nee?
0: Nee, want dan gaan we in de middag herhaald worden. En ze dan zeggen tot 10 uur, dat schiet niet op dat.
1: Oh jeetje.
0: Nee? Nee.
1: We moeten daar ook al rekening mee gaan houden.
0: Ja, we moeten overal rekening mee houden.
1: Mijn god.
0: Ik weet niet of het gaat lukken.
1: Maar... Ik denk ook niet dat we er erg druk over moeten gaan maken.
0: Nee,
1: toch?
0: Dat ga ik ook niet doen ook.
1: Als de mensen maar gewoon plezier hebben en als wij maar plezier hebben, dat is het belangrijkste.
0: Ja, ook van dat. Alles. En de mensen vooral, hè, de luisteraars. Zo hoort dat.
1: Ja.
0: We gaan naar I Love a Rainy Night. Nou, dat komt goed uit.
1: Ja, toch? Dat gaat zeker gebeuren.
0: Want was het net ook weer nat.
1: Nou.
0: Eddie Rabbit is dit. Ik heb geen idee van wie het is en zo, maar misschien kun je dat een beetje opzoeken zo.
1: Oh, dat wil ik wel.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké.
1: Dag.
0: Nou, doei.

0: myself.
1: Douw hem op.
2: En, nieuw nummer, hè? Note to Self.
1: Note to Self, ja.
2: Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt, maar...
1: Ik ook niet. Ik denk dat hij gewoon een notitie naar zichzelf geschreven heeft.
2: Oh, van, dat zou kunnen, ja.
1: Wil iemand vandaag pindakaas halen? Niet?
2: Zoiets.
1: Ja. Oh, wel. Eddie Rabbit, daarvoor. En I Love a Rainy Night.
2: Ja, jij vroeg mij wie dat is.
1: Ja.
2: Nou ja, dat was een countryzanger.
1: Ja.
2: Want hij leeft natuurlijk niet meer.
1: Weet en, ik veel.
2: Ja, hij is geboren in 1941 en in mei 1998 dacht hij van, nou, ik heb het wel gezien, ik ga de andere kant op. Maar hij groeide op in New Jersey en op jeugdige leeftijd had hij al zijn gitaar in zijn handen en componeerde al zijn eerste nummers. En hij is een voorbeeld voor bijvoorbeeld Elvis Presley, Ronnie Mills heb en dat soort dingen. Allemaal van die ook bekende country zangers uit die periode.
1: Elvis Presley.
2: Elvis Presley was geen country, maar hij heeft natuurlijk heel veel country gedaan ook. Toch?
1: Ja, dat heeft hij ook.
2: Gelukkig. Ja. Dat we daar weer op één lijn zitten.
1: Ja, precies. Wat dom, hè?
2: Ja, heel dom.
1: Ja, ik vind het ook wel een beetje dom. Drukwerk heeft er een liedje van gemaakt.
3: Ik dacht, ik ben gelukkig.

0: Volgens mij wordt dit over 50 jaar nog gedraaid.
1: Ik denk het wel.
0: Nee?
1: Ik zei al net, het is tijdloos. Het is gewoon tijdloze muziek.
0: Ja, maar dat zei je tegen mij, niet tegen de luisteraar.
1: Nee, maar dat wil ik net zeggen, dat zei ik net tegen jou.
0: Ja.
1: En toen hoorden de luisteraars het natuurlijk niet goed.
0: je gaat er nog helemaal op in.
1: Ja, natuurlijk.
0: Once upon a time in the west van Dire Straits.
1: Yes.
0: Die we natuurlijk allemaal kennen, want de gigantische hit...
1: Sultans of Swing,
0: ja, die.
1: Wat ik ook een geweldig nummer vind, is Private Investigator.
0: Ja, is ook mooi. Maar met live optredens deden ze dat vaak achter elkaar. Hè? Dan had je dat Private Investigation en dan werd het een beetje stil en een beetje donker. En dan begon die het riedeltje van Sultans of Swing te doen. En
1: dan
0: sprong het hele stadion op. Ik zat in een wat kleiner gebeuren toen.
1: Nee, ik zat wel in een groot stadion.
0: Maar goed, dat... Dat was een keer. Hè?
1: Ja, dat was een keer. En nou we het over grote stadions hebben. We gaan zo verder met Bob Geldof.
0: Ja.
1: En die weet wel wat grote stadions zijn. Toen het Live Aid gebeurde in Philadelphia en waar was het? Londen?
0: Ja, Londen.
1: Ja.
0: Ja, 85 was
1: ja,
0: dat.
1: Ja, was in 85 en was zo groots opgezet. Dat zei, ik heb dat, ik kijk nog wel eens naar die beelden en denk ik van hoe dan, hè? Hoe. Ja. Toen al zo voor elkaar hebben dat. En dat ook dan die Phil Collins met de Concorde nog naar Philadelphia gaat.
0: Twee plekken.
1: Ja, ik vond dat schitterend. Ik vond het echt schitterend.
0: Ja, is het ook. Hé, we gaan, want het is 8:30 geweest.
1: Ja.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: We hebben er een gekregen van Harriet. En die wilde In Dreams horen.
1: Ja.
0: Maar niet van de Royal Orbison.
1: Nee, specifiek vraagt ze om Tom Jones. En ik moet ook toegeven, dat is wel een hele mooie uitvoering ook.
0: We gaan er naar luisteren.
1: Zo is dat.
0: Hier is die. Oh nee, hier is die niet. Ja. Hij gaat zo lekker.
1: Hij gaat heerlijk.
0: Ja, hij gaat echt heel goed. Dus we gaan het nog een keer doen, hè?
1: Ja.
0: Hier is die. En dat is hem ook niet.
1: Waarom is het toen niet?
0: Omdat dit de verkeerde is.
1: Ja. Ach, het wordt zo'n heerlijke avond.
0: Het wordt zo'n avond, echt. We gaan het gewoon nog een keer doen. Harriet, sorry, maar hier is die. Tom Jones en... In Dreams.
3: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, ja. Dan moet je af de kant. Ja. Ja, want je moet je mond houden natuurlijk.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Dan zitten we in de uitzending. Dan moet je, hè? Maar dat maakt ook niet uit.
1: Nee hoor.
0: We leuteren gewoon door.
1: Daar zijn we heel goed in.
0: This is the world calling. Gaat hij nog een beetje?
1: Ja, gaat hartstikke goed. Okay. Ik had het natuurlijk al aangekondigd, Bob Geldof. Maar ja. jij wilde eerst die verzoekplaat erin gooien.
0: Ja, zeg maar, dat maakt toch niet uit?
1: Nee, joh, nee.
0: Dat was gewoon een tweede in het rijtje. Ja, maar die verzoekplaat, ja, die komt rond 8:30. Dat doen we altijd.
1: Oh ja.
0: En dan gaan we ervoor.
1: Ja, daar lopen we niet van afwijken.
0: Nee, natuurlijk. Maar bezoden moet
1: nou.
0: Dat kan niet.
1: Nee.
0: Dat was het verzoekje van Harriet in Dreams in de uitvoering van Tom Jones. Ja. En jij vindt hem helemaal geweldig.
1: Ja, ik vond hem goed.
0: Hij is wel goed.
1: Mooi arrangement. En mooi met het orkest erachter.
0: Ja, fantastisch.
1: Heerlijk.
0: Hij heeft ook Nothing Rhymed gedaan.
1: Ja.
0: Ben ik heel benieuwd naar.
1: Oh, eigenlijk. Ik zou een keer gaan luisteren als ik jou was.
0: Luisteren? Weet je wat we doen?
1: We gaan draaien.
0: We gaan hem draaien.

0: jongen, ze ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: Nee, duidelijk. Ze ziet je gewoon helemaal niet zitten, joh.
2: Het blijft gewoon een lekker nummer.
1: Hè? Heerlijk, ja.
2: Omdat Parsteke van Bloem. Ja. Met Joost Timp, zoon van...
1: Mies Bouwman.
2: Mies Bouwman.
1: Ja, ik zal je vertellen, want je had alleen Timp nog in je hoofd.
2: Ja, ook. En daarvoor hadden we de uitvoering van Nothing Rhymed van Tom Jones.
1: Ja, en ik kreeg al een...
2: 1971.
1: Ik kreeg al een appje van... Mooi!
2: Nou. Kun je niet zo hard schreeuwen, want het gaat hier helemaal rood worden.
1: Gaat het rood worden. Nou, dus is het thuis ook wakker.
2: Nou, het is inderdaad wel een heel mooie uitvoering. Van
1: mooi arrangement, mooi gezongen en kippenvel.
2: 1971 van het album She's a Lady.
1: Ja.
2: Er stonden meer van dat soort covers op. We gaan naar Centerfold, een Dictator.
1: Over wie zijn we?

0: Het is toch leuk als je die twee tegenkomt in het lijstje.
1: Ja, hè?
0: Dick Taylor van Centerfold en dan de Jay Giles Band, die heeft het over Centerfold.
1: Ja. En wat leuk dat ik je toch een klein beetje kan sturen, hè? Want dat dictator van Centerfold, dat stond er al een tijdje in.
0: Ja, en die stond er al een poosje
1: in. En de Jay Giles Band, die heb ik vanavond ingezet. Dus ja, toch een klein beetje gestuurd.
0: Nee, dat valt reuze mee. Ik had al elke keer, dat denk ik, die moet ik ook draaien, die dictator. Ja. Maar goed, nu stonden ze alle twee achter elkaar. En dat betekent dat we eigenlijk de laatste vocalen hadden met de Jay Giles Band in het eerste uur. We gaan even naar het nieuws van...
1: 9 uur,
0: zullen we doen, hè?
1: Ja, deze keer. Negen uur.
0: Ja, zullen we doen. Ja. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van de muzikale vaart. Ik zou zeggen, tot zo.
1: Tot straks.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de verstrekte informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBN Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. En Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
4: Nou,

0: Ja, doen we maar even weer een beetje applaus achteraan. Dit was wel een beetje jonger jij, hè?
1: Ja, ik was een stukje jongens.
0: Ja, Heartbreak Hotel.
1: Mijn stem was ook een klein beetje hoger. Ik moet het nu toch iets lager pakken elke keer. Maar ja. Ach.
0: Ja, je zat vrolijk weer mee te zingen. Dus,
1: ja. Ja, maar ik vind het ook een heel mooi nummer, dat Heartbreak Hotel.
0: Ja, is het ook wel. Ja. Inderdaad. Goed, dat was jij, Jan van Heunen.
1: Ja, en jij, Peter Bakker, die zat mee te klappen. Nee, leuk.
0: Applausje. Applausje hier en applausje daar. Dus, hey, maar that's the way I like it.
1: Fijn.
0: De tweede uur van de muzikale vaart.
1: Ja, dat moet ik wel even bijgezegd worden, ja. Peter Bakker?
0: Ja, dat hadden we al gezegd. Oh, ja. Jan van Heunen.
1: Nou, fijn.
0: Ja, okay, ja. Straks rond 9:30 nog een stukje cabaret.
1: Heel fijn.

0: Nou, ik wil het wel proberen.
1: Ja, ik denk alleen dat je door je rug heen gaat. Maar goed, nee, ze is wel weer een stukje afgevallen.
0: Dat wilde ik nou net niet zeggen.
1: Nee.
0: Ik denk, nou, dat ga ik niet zeggen. Maar ja, daar heb ik jou voor. Roxanne Hazes.
1: Dankjewel.
0: Met de nieuwste single.
1: Ik wist trouwens, dit heb ook vroeger met haar vader. Hij heeft ook liedjes gemaakt. Dus ze schijnt ook meegeschreven bij bepaalde nummers van André. Ik ben eigenlijk wel benieuwd op welke nummers dan wel.
0: Nou, dan moeten we dat eens opzoeken.
1: Ik ga dat eens uitzoeken.
0: Misschien kunnen we daar een special van maken.
1: Ja, wie weet.
0: Dat heeft ze wel met de vader gezongen toen.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dat was ook postuum, geloof ik.
1: Ja, zeker. Over postuum gesproken. Daar heb ik zaterdagavond een leuke voor.
0: Oh ja?
1: Ja, ik heb een duet. Maar nou,
0: ik ga even een stukje orgel spelen.
1: Wat ik wil vertellen, ik weet niet welk duet ik heb gekomen, maar het is wel een postuum duet. Van Katie Melua en Eva Cassidy.
0: Oh.
1: Ja, die hebben samen ook een duet opgenomen. Maar Eva Cassidy was al hemelen.
0: Ja.
1: Dus dat is postuum. Die gaan we zaterdagavond doen.
0: Oh.
1: Nou, er zit een ander in de tram.
0: Ja.
1: Gelijk even reclame gemaakt, dan willen we nog meer.
0: Ja, zo is het. Dan kunnen we ook de vrijdagavond nog wel even doen. Met zon. En dan komt Bloem ook voorbij.
1: Ja, nou jongen, het wordt echt gezellig.
0: Ja. Leuk. Nee, wat dat betreft zijn er gewoon een heleboel leuke programma's.
1: Zeker.
0: Ook op de dinsdagavond.
1: Ja.
0: Met Truus en Jan.
1: En ook op de woensdagavond zijn ze samen.
0: En
1: wat ik nou ook leuk vind, morgen gaat er iets komen.
0: Ja,
1: dan gaan
0: maar
1: we
0: dat
1: niet,
0: is vanaf
1: gaan,
0: 2 oktober.
1: Ja, dat zeg ik. We gaan er niet verkopen.
0: Nee, dat is nog een verrassing.
1: Het zal heel langzaam naartoe werken.
0: Ja, wij zijn het niet in ieder geval.
1: Nee.
0: We worden gewoon verbannen.
1: Maar dat vinden wij helemaal niet erg. Want live is natuurlijk altijd veel leuker als herhalingen, toch?
0: Ja, dat zeg jij. Dat is ook zo.
1: Nou, als je ook luistert, dan verklap ik wat.
0: Nou, iets met Joop in ieder geval.
1: Ja.
0: Hey, maar ik wilde eigenlijk een bruggetje maken van de dinsdag. Is Jan en Truus Heerma, die zijn er. En Truus, die had gereageerd op een stuk die we van de Flevo-Ziekenomroep ook Flint gezet hebben.
1: Op Flint. En we staan ook in het magazine tegenwoordig. Ja.
0: En leuk. Wij met z'n tweeën mochten dat doen van het bestuur. Dus dat hebben we dan ook gedaan. En we zijn al berucht in het ziekenhuis. We worden al herkend.
1: We worden al herkend door artsen. En de receptie die kennen ons natuurlijk al een beetje. Maar die sprongen wel meteen van... Hey, jullie staan in Flint.
0: Ja, jullie staan in Flint.
1: Nou, leuk.
0: Maar in ieder geval, deze is een beetje voor Truus.
1: Ja.
0: Une belle histoire. Van Michel Fugain en Le Big Bazaar.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Almere. Daar waar de wegen breed zijn. Maar de stoplichten nog breder lijken te wachten.

Soms denk ik, misschien zit er iemand ergens achter een groot scherm met een knopje.

0: Zo, we hebben de presentatie weggezongen.
1: Nou. Ik stond er vandaag weer.
0: Nou, ik ook
1: inderdaad,
0: hoor.
1: Zo van te kijken. Zo. En waarom sta ik hier eigenlijk?
0: Ja.
1: Maar ja, goed. Was de Almere Blues.
0: Van Pierre Lopin.
1: Ja. Geschreven doet je. Ah, valt wel mee.
0: Jawel.
1: Une belle histoire daarvoor van Michel Fugain en Le Big Bazaar.
0: En waarom? Omdat Truus vond dat het een mooi verhaal was in het magazine. En we moesten nog even de Flint uitleggen.
1: Ja, ja is, want ik riep wel heel veel snel op Flint. En, maar dat is het interne... De interne mededelingen, toestanden, hoe noem je dat? Intranet voor het ziekenhuis.
0: Intranet voor het ziekenhuis.
1: Ja,
0: intranet.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen zowel de personeelsleden van het ziekenhuis kunnen daarop inloggen. Maar ook is er een inlogportaal voor de vrijwilligers.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is daar ook al op gereageerd. Dus dat is best wel leuk. Het werpt toch een klein beetje zijn vrucht af. En dan hopen we maar dat ook de mensen de QR-code een beetje gaan scannen. En dat ze ook mee gaan doen in onze programma's. Of in onze programma's.
1: Ja, precies. In onze programma's inderdaad. Verzoekjes gaan. En af en toe eens een opmerkingetje maken.
0: Dat, mag ook, dat is ook wel eens killer.
1: Niet gewoon van, wat hebben jullie weer een walgelijke uitzending gehad vandaag. Dat
0: mag.
1: Ja, dat mag.
0: Ja hoor.
1: Ja hoor.
0: Lappen we toch aan ons laars.
1: Nou, dat valt wel mooi.
0: Ja, dat valt ook wel mee.
1: Hey, we hebben net twee verzoeken binnengekregen. Die ene, dan denk ik van oké. Dan maken we gewoon de artiest van de avond. Dat gaan we gewoon doen ook. Kunnen ontschelen.
0: Ach, natuurlijk. Maar we gaan er niks over vertellen. Want als we daarover gaan beginnen, dan ben je morgenochtend nog bezig.
1: Ja, dat gaat heel lang duren. Maar in ieder geval hebben we nu een ander verzoekje binnengekregen.
0: Ja.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, die komt speciaal van Joop, want ik had zijn naam natuurlijk al genoemd. Die gaat samen met Leo de Waaier 2 oktober een leuk programmaatje in elkaar flansen. En dat elke week gaan ze daar wat mee doen, denk ik, zomaar. En ze hebben de titel en ja, ik ga het nog niet verklappen, want dat wilde ik eigenlijk nog niet doen. Maar het heeft wel een beetje te maken met het nummer wat je aanvraagt.
1: Mm-hmm.
0: En dat is het nummer van Dido. En... Ja, ik moet het goed zeggen.
1: Ja.
0: Het kwam er gelukkig goed uit.
1: Ja, het kwam er goed uit.
0: En Kendrick Lamar, zei jij?
1: Ja.
0: Die zingt erop mee?
1: Oh, ja, dat is nou, tenminste featuring Kendrick Lamar.
0: Ja, dus dan is het samen met Kendrick. Maar dat is een nummer dat heet Let's Move On. Dat heeft een beetje te maken met het programma wat ze gaan doen.

uitleggen. Ik was voordat dit gebeurde, zou ik maar zeggen, was ik gewoon, gewoon kind. Gewoon, ik speelde op straat, knikkeren, touwtjes springen. Ik speelde ook met poppen, helemaal geen punt. Ik maakte me toen ook nog druk om zeehondjes en zo. Dat doe je als kind. Ik bedoel, doodgeknuppelde zeehondjes. Maar in ieder geval, ik was gewoon kind. En toen gebeurde dit. En toen was ik gewoon, eigenlijk zo'n beetje van de ene dag op de andere was ik gewoon kind af. Het was opeens afgelopen, ik weet ook niet. Ik vond op straat spelen vond ik opeens stom. En ik had opeens veel, veel belangrijkere dingen aan mijn hoofd. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, dan ging ik bijvoorbeeld de hele middag heel romantisch uit het raam zitten kijken. Ja, misschien niet zo'n duidelijk voorbeeld. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, dan had je van die, vroeger had je nog wel eens van die zwoele zomeravonden. En dan, ik woonde dus in Haarlem, dat is vlakbij het strand. En dan kreeg ik het helemaal te pakken opeens. Ik bedoel, dan pakte ik mijn fiets en dan fiets ik naar het strand. Had ik witte kleren aangedaan. En dan kwam ik op het strand aan en dan, dan zet ik mijn fiets weg, rolde ik mijn broekspijp een beetje op. En dan deed ik mijn schoenen uit, die zet ik een beetje achter een duin. En dan zorgde ik wel dat de zon zo'n beetje rood zo boven de horizon hing. Dat had ik wel van tevoren gepland dat die daar hing. En die hing daar dan. En dan, dat de zee die ruiste dan zo'n beetje, de branding. En het zand was warm en het helmgras dat wuifde. Zo. En ik stond dan bovenaan die duinen met me. Ik had zelf lang blond haar. En dan rende ik zo met blote voeten een beetje in slow motion. Rende ik van die duinen af zo. En dan kwam ik beneden en dan rende ik ook zo langs de waterkant. Een beetje spatterend door dat water. En ik met die blote voeten rende ik zo in slow motion steeds zo'n beetje heen en weer eigenlijk. Dan rende ik zo hele avonden heel romantisch heen en weer, zou ik maar zeggen. En dan En ik rende daar eigenlijk omdat ik dan dacht, het zal nou zo meteen wel gebeuren. Alle omstandigheden zijn ernaar. Dus het zal nou zometeen wel komen. Ik heb daar heel veel gerend. Ja, er is eigenlijk, ik had wel een hele goede conditie in die tijd, dat wel. Maar er is eigenlijk nooit duidelijk iets gebeurd. Misschien ook omdat ik zelf niet zo goed wist wat ik wilde dat er gebeurde. Ik bedoel, ik had er wel films gezien en zo. En dan zie je dan allerlei dingen in dat soort omgevingen gebeuren. Alleen, er gebeurde me. Nee, ja, één keer. Ik kan misschien wel even iets vertellen. Inderdaad, er is één keer, heel raar, heb ik achteraf, ik heb het nooit begrepen. Iets met een jongen was dat. Dat hoopte ik ook wel, dat iets met een jongen zou zijn. Er kwam een jongen in een joggingpak achter mij aanrennen. Dat heette toen gewoon nog een trainingspak. En die rende om mij heen zo. En die, die begon voor mij uit te rennen. En ik dacht, ja, als dat niet vanzelf gaat, dan ga ik hem maar een keer achteraan. Dus ik begon inderdaad achter die jongen aan te rennen. Zo, en die jongen maar rennen en zo. Nou, toen zijn we, ik denk dat Hoek van Holland of zoiets zijn we gerend. Ja, ik weet niet. In ieder geval, we konden niet meer verder. En toen draaide hij opeens om. En toen kwam hij weer langs mij heen. En toen vond ik het toch wel lang gaan duren. Want de zon was bijna onder. Het was echt op zijn romantisch. En dus ik denk, het gaat nou wel lang duren. Maar toen ging hij dus, inderdaad, ging hij een paar honderd meter verderop. Ging hij opeens lang uit, ging hij in het warme zand liggen. Dus ik denk, dan zou je het nou hebben. Dus ik helemaal zenuwachtig. En denk wat ik dan ging zeggen van, hallo, hoe is het? En ren je hier al lang of ren je hier vaak? Weet ik veel. Zoiets. Dus ik afrem hem en ik stapte op hem af. En alles was echt prachtig. Ruizen en wuiven en warm en blond en zo en romantisch. En, maar toen kwam ik dus bij hem in de buurt. En toen zag ik dus wel al dat hij zelf, hij zag er zelf niet meer zo romantisch uit. Hij was een beetje bezweet, lag te hijgen, rood aangelopen. En dus ik dacht, dat is nou jammer. Maar ik dacht, oké, gewoon doorzetten. Maar toen kwam ik bij hem. En toen wou ik net iets zeggen, maar toen zei hij hijgend, zei hij tegen mij, wat zei hij toen? Iets heel raars. Jij hebt gewonnen, ik geef het op. Ik heb dat nooit begrepen. Ik heb dat nooit. Ja, ik wist op slag niet meer wat ik moest zeggen. Ik ben, Dus toen heb ik maar gewoon gezegd, tot ziens. En ik ben weer teruggerend. Ik heb hem nooit meer gezien. Dat is eigenlijk het enige wat er destijds is voorgevallen.

0: De origineel is van Peter met de Pukkel.
1: Ja, dat weet ik.
0: Peter Maffay.
1: Peter Maffay.
0: Peter Maffay. Es wird zomer.
1: Es wird zomer.
0: Ja. En Rob de Nijs heeft er ook een hele mooie uitvoering van gemaakt. Het werd zomer. En dat zat na strand van Brigiet het Kaandorp. En daarvoor hadden we 2468 motorway. 2468 motorway van Tom Robinson Band.
1: Ja.
0: En daar weer voor hadden we Dido.
1: Ja. Met, speciaal aangevraagd door Joop voor Leo.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, en we hebben er nog één.
1: Hebben we er nog één?
0: Ja, een verzoekje.
1: Ach, jeetje.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Nou, maak me gek.
0: Nou, hier is hij hoor. Harriet vroeg hem weer aan. Die kan geen genoeg krijgen, want dan moet je vooruit kijken, Jan.
1: Dan moet je vooruit kijken. Ja. Nou ja.
0: Ja. Thunderball.

0: Dat is nou typisch een plaat, die hoor je alleen maar hier. Danny Nunk met Joke Kruijf. Joke de Kruijf, laat ik het goed zeggen.
1: Ja, mag zeggen.
0: Ja.
1: Dat zal in één keer goed doen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, het komt uit een musical, denk ik, hè, dit.
0: Dit komt ongetwijfeld uit een musical. Ik zou niet zo gauw durven zeggen welke. Ik heb ook niet naar gezocht, eigenlijk. Maar ja, Joke de Kruijf heeft in heel wat musicals meegedaan. Waaronder ook met Danny de Munk samen. Maar ze heeft ook bijvoorbeeld een optreden met mijn achterneef René Riva. Heeft ze gehad. En met Henk Poort heeft ze gezongen. Dus nee, dit is best wel een hele, hele grote musicalster ook. Hoe noem je dat? Niet erkend. Ja, het is niet zoals een Simone Kleinsma of als een... ze heeft niet in al die hele grote dingen meegedaan eigenlijk.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ze best wel in grote...
0: Ja, maar het is niet zo. Dat, nee, weet je, echt, de Cats, en, Cats en al die andere grote, dan, die namen ken je wel. Dan weet je ook Phantom of the Opera. Maar dat heeft ze bijvoorbeeld nooit ingezeten, nee, denk ik.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Maar. Ik ga toch eens wat verder opzoeken. Want ja, ze kwam regelmatig bij ons in de winkel. Het is een hele leuke meid, was dat. Ja. Ja. Is het nog steeds trouwens, denk ik.
1: Ik heb geen idee. Nee. Ik heb nooit met drie knikkend.
0: Nee, ik ook niet, maar...
1: Daarvoor hadden we nog een verzoekje van Harriet. En die wilde nog één van Tom Jones horen. Dat
0: is nu genoeg geweest, hè?
1: Ja, nu is het genoeg. Ja, nee, nou geen Tom Jones meer. Alsjeblieft niet. We gaan naar Ben E. King. And don't play that song you liked.

0: 81 is hij inmiddels. En Ray hebben we het over. En Raining in my heart.
1: Met een beetje maar zo regent het straks buiten ook.
0: Nou, dat gouden de auto rennen. Ja. Maar gelukkig kunnen we binnendoor. Dat scheelt.
1: Ja, dat is waar. Dan hebben we maar een klein stukje te gaan. Ja. Ben E. King die zat daarvoor. Het lijkt verdacht veel op een eerder nummer.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, nog eventjes in de rectificatie. Want ik heb natuurlijk Joke Cruijff een klein beetje laag neergezet. Maar ze heeft natuurlijk best wel een heel grote productie gewerkt. Onder meer in Cats in Hamburg. Ja, Hamburg heeft ze dat gedaan. Les Miserables heeft ze ook gedaan. The Phantom of the Opera heeft ze zowel in Wenen, maar ook in Scheveningen gedaan. En daar ben ik zelfs geweest. Dus uiteindelijk zou ik moeten weten dat ze dat ook gedaan heeft. Want ik zei van dat, zo, dat ze dat niet gedaan zou hebben. Maar Willeke de Musical bijvoorbeeld. Ze heeft ook in Carmen gespeeld, heb ik al gezegd, geloof ik. Hè? Little Shop of Horrors heeft ze gedaan. Nee, ze is best wel heel erg bekend in de musicalwereld.
1: Mm. Maar dat is toch een beetje de leeftijd, hè? Dat je dat vergeet al.
0: Ja, natuurlijk, jongen. Maar... Dankjewel. Maar voor jou kan ik het hebben.
1: Heb ik ook last van.
0: Dat bedoel ik.
1: Hey, dat was hem weer. De muzikale vaart zit er weer op.
0: Ja, dat is weer heel gezellig. Dat is weer heel erg leuk om te doen.
1: Zo is het. Ja. Maar straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En heeft u naar onze herhaling geluisterd. Want dat worden we ook. Hè? We worden herhaald.
0: Ja.
1: Dan zou ik zeggen, maak er vandaag weer. Dankzij je vondag zelfs een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Zikomo.
0: Ja, heel veel leuke programma's. Ik ga ze niet allemaal opdoen. Omdat,
1: Nee, gaan we niet meer doen.
0: Als u dat wilt weten, dan gaat u even naar onze app www.flevosiekomroep.nl en dan krijgt u een icoontje, een speeltje in beeld waar u muziek kunt luisteren, maar u kunt ook aanvragen, verzoekjes aanvragen. En er zit een website aangekoppeld waar u kunt zien wat er allemaal gebeurt.
1: De programmering en waar we vandaan komen, et cetera.
0: Tot
1: de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug naar het nieuws van 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte een flinke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden in juni werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten de asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
4: De opkikker van de maand.

0: Sinds we dit plaatje als... Oké.
1: En je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
2: Nu mag je.
0: Zo, nou. Het ging vanochtend niet helemaal zoals het hoorde. Ook met binnenkomst niet.
2: Nee, het gaat allemaal niet vanzelfsprekend.
0: Maar dat gaan we helemaal veranderen. Want, ja, natuurlijk. We gaan nu beginnen.
2: Een heel goedemorgen. Ja, van hetzelfde. Dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga. Dat ben jij.
0: En jij bent Jan van Eunen.
2: Ja.
0: En we gaan er gezellige twee uurtjes van maken met onderbreking van het nieuws om 11 uur. En een praatje.
2: Dat hopen we er maar, want dat kun je het ook niet helemaal. Maar
0: goed, dat is waar.
2: We wachten het af.
0: Praatje. En dan komen we er wel doorheen.
2: Nou, dat denk ik ook wel.
0: Ja, en we zijn gestart met de opkikker van de maand.
2: Ja.
0: Als de zon schijnt van André van Duin. Mm-hmm. En het viel mij op dat sinds wij die opkikker van de maand erin hebben staan, dit nummer, dat als wij hier zitten, alleen maar de zon schijnt.
2: Ja, dan hopen we alleen maar dat de zon ook schijnt als we herhaald worden. Want dat kan natuurlijk ook nog.
0: Dat hopen we ervoor. Maar dat hebben we niet in de hand.
2: Dat hebben we niet in de hand. Maar goed, we gaan gauw beginnen met muziek, hè, want daar zitten we hier voor.
0: Zeker.
2: En we beginnen zoals gewoonlijk altijd met een nummertje van Elvis Presley. En het komt van de film Speedway. En het nummer dat heet ook Speedway. Elvis Presley.

Heerlijke, ja. Heerlijke muziek van Jim Reeves. He'll Have to Go. En dat is leuk gevonden van je. Want we krijgen een nieuwe nummer. He'll Have to Stay. En die is van Jean Black. En dat is een 19-jarige Amerikaanse zangeres die in 1956 landelijk bekend werd dankzij een optreden in de tv-show Cliffy Stone Hometown Jamboree. Terwijl Reeves in zijn song eist dat zijn concurrent moet gaan, antwoordde Black, hij zal blijven. Net als het oorspronkelijke nummer sprak de antwoordsong het publiek ook aan en bereikte beide in de Billboard Top 100 de vierde plaats met een notering van 11 weken. In de country hitlijst belandde het nummer op de zesde plaats en de R&B hitlijst op de 11e plaats. You'll Have to Stay.

0: Nou, het is ook wel te horen.
1: Ja, het is hetzelfde.
0: Ja, nee, maar ik bedoel... Dat is de meest slechte cover die ik gehoord heb.

0: Matrozen uit Piraeus. Anneke van Hoof. En daarvoor hoorden we de ABC Sisters met 7 muzikanten. Het is in de jaren 60 een groepje geweest, groepje meiden geweest die wat nummertjes maakten. Maar eigenlijk nooit bekendheid hebben gekregen.
1: Okay.
0: Gauw gaan we verder met het volgende. En dat is onze grote vrienden de Everly Brothers. Artiestennaam van Isaac Donald, oftewel Don Everly. En Philip, oftewel Phil Everly. Het was een Amerikaans zangduo dat zijn grootste succes kende in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. De Everly Brothers zijn vooral bekend geworden door hun eigen vorm van close harmony, oftewel harmonieuze samenzang, waarbij ze zichzelf begeleiden op de akoestische steel string gitaar. Doorgaans zong Don de lage baritonpartij, terwijl Phil de tenorzang voor zijn rekening nam. Ze begonnen als country muzikanten, maar werden sterk beïnvloed door rock'n'roll, pop en popmuziek. Zelf oefden ze met hun muziek grote invloed uit op die van vele andere artiesten. Uit 1962 zijn hier de Everly Brothers met I'm Not Angry.

0: Volgens mij had Rudy Karel ook eens een plaatje gemaakt dat hij zo eindigde, fluitend.
1: Ja, fluitend omdat hij zoveel geld in zijn zak had gestopt in Duitsland. Maar goed.
0: Oké, Gene Pitney met Only Love Can Break a Heart. Dat is bijna waar. Al vroeg hield hij zich bezig met muziek. We hebben het natuurlijk over Gene Pitney. Zo zat hij op de middelbare school in de band Gene Pitney and the Genials. Na de high school was hij aanvankelijk succesvol als componist. Zo schreef hij Today's Teardrops voor Roy Orbison, He's a Rebel voor The Crystals, Hello Mary Lou voor Ricky Nelson en Rubberball voor Bobby V. En zijn carrière als soloartiest begon in 1961 met zijn zelfgeschreven song I Wanna Love My Life Away. Nou, dat is mooi.
1: Het is prachtig.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ik wist niet dat hij zo in de weg aan het timmer was.
1: Ja.
0: Ik vind hem wel een prettige stem hebben trouwens.
1: Ja, dat vond je ook voor Jim Reeves.
0: Ook. Ook. Net als Jim Reeves. Ik was nog niet uitgepraat.
1: Oh. Hey, dat gezegd hebben, dan gaan we gauw verder met muziek. En dat doen we met Corrie Brokken. En Corrie Brokken heeft het over haar ideaal. Oftewel mijn ideaal.

je club, de vlotte vent. Daar komen vrienden naar je zin, met net zo'n dubbele onderkin. En de allures heb je nog, maar voor de spiegel ben je toch, ondanks je brani en bravoure, een Jean Premier op zijn retour. Je komt naar huis.

mensjes voor een bak. Wat werd je burgerlijk banaan, mijn ideaal, mijn ideaal. Je bent zo ijdel als een paal en sloop je uit voor elke vrouw. Je hebt een permanent complex, of jij nog meetelt met je seks. Je cultiveert je dunne haar en parfumeert het veel te zwaar. Dan speel je tennis en je flirt, totdat je kou vat in je shirt. Dan breng je bloemen voor me mee en ik geef jou kamillethee. En toch, als ik je dan zo zie,

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, en die is deze keer aangevraagd door Henriette. En Henriette die wilde iets van Tom Jones horen in Dreams. Maar dat is in de jaren 70. Dus ik heb eventjes met contact opgenomen en gevraagd of ik ook Roy Orbison dan mag draaien. Want dat is eigenlijk het nummer uit de jaren 60 van hem. Dus bij deze...
2: Hij is het origineel.
1: Dat is het origineel, ja. Dus bij deze is dat dan de aanvraag van Henriette voor het altijdverplegend personeel. En natuurlijk ook voor de mensen die hier in het ziekenhuis liggen te luisteren. In Dreams van Roy Orbison.
3: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: Ja.
1: Rozen hebben doornen.
0: Ja.
1: Ja. Gaat ook voor mensen op, hè?
0: Ja, dat geldt zeker voor mensen. Ja.
1: Maar Anneke Greunlo was de zangeres. Mm-hmm. En dat heeft ze heel goed gepresenteerd.
0: Ja. Heel mooi. En dan gaan we gauw zo verder met het volgende. En dat is dit.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
1: Nou, dat gaan we even vertellen.
0: Nou, vertel eens even jou.
1: Ja, dat gaan we vertellen. En het is... deze week is het de Beatles. En dan hebben we Giglio Cinquetti. Maar ik moet eigenlijk de titel er ook bij zitten. De Beatles, Can't Buy Me Love. Liefde kun je niet kopen. En Giglio Cinquetti gaat zingen Non o Eletta. En ik ben niet oud genoeg, is daar de vertaling van. En dan hebben we als laatste Johnny Holiday. Puma la vive comme zee.
0: Ja.
1: En dat vind ik een schitterend lied. Mm-hmm. Voor mij begint het leven nu pas. Nou, dat kun je op elk moment zingen natuurlijk. Giglio Cinquetti. Het genre, een heel veelzijdige, in Verona geboren Italiaanse dame. Anders kun je haar eigenlijk niet omschrijven. Haar genre was voornamelijk popmuziek. En bovenal won ze op 16-jarige leeftijd samen met Patricia Carli het San Remo Festival 1964 met ditzelfde lied. In die tijd plaatste de winnaar zich daarmee tevens voor het Songfestival, waar ze 2 maanden later in Kopenhagen namens Italië aantrad. Ze was toen net doen de jongste Eurovisie Songfestival deelnemster ooit, met bijna 3 keer zoveel punten als de nummer 2. Tot op heden een unicum. En dat zal waarschijnlijk ook nooit meer veranderen, gezien het gewijzigde puntensysteem. En eerlijk gezegd, de optredens van het Songfestival vertegenwoordig, ik vind het maar een hekse ketel. Maar dat is persoonlijk. Dus we gaan luisteren naar de Beatles met Can't Buy Me Love, Giglio Cinquetti met Non o Eletta en Johnny Holiday, Puma la Vive, Comme Zee.

0: Ja. En dat waren de herinneringen. De eerste drie herinneringen van mij uit de jaren 60. De Beatles met Can't Buy Me Love. Cigliola Cicquetti met Non O L'Età. En Johnny Holiday met Pour Moi La Vie Sur Commencer. Die titel kun je gewoon elke dag in je leven gebruiken.
1: In principe wel.
0: Voor mij begint het leven nu pas.
1: Ja.
0: Ja, dat kun je elke dag zeggen.
1: Dat kun je elke dag zeggen, maar ik denk dat voor ons het leven al heel wat jaartjes geleden geworden is.
0: Ja, dat is wel. Maar je staat elke dag ook op.
1: Nou ja.
0: Dus elke dag begin je opnieuw.
1: Begin je met een nieuwe dag.
0: Ja, toch?
1: Ja. Eigenlijk is dat wel zo, ja.
0: We zijn wel lekker filosofisch bezig, zeg.
1: Wauw.
0: Laten we een plaatje draaien.
1: Dat lijkt me heel verstandig.
0: Lijkt me veel beter.
1: We gaan lekker in de schommelstoel.
0: Ja,
1: even nadenken over hetgeen wat wij gezegd hebben.
0: Ja. Daar hebben we een heerlijke zanger voor.
1: Ja. Gert Timmerman.

Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Ja, in het kader van de kampen uit de Beatles en de Rolling Stones waren dat Strawberry Fields Forever van de Beatles. Ja, ik denk ja hoor.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen dag 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Het gaat om twee vrouwen die zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte aanzienlijke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. En een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, maar na het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daarom is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Het tweede uur is aangebroken. 11 uur 4 minuten. We zijn weer voor het tweede uur bij u. En we gaan weer gezellig praatje doen.
2: Dat gaan we zeker.
1: Praatje eigenlijk.
2: En het tweede uur beginnen we natuurlijk altijd met het nummer van de Cats.
1: Ja.
2: Dit keer ook weer van het album Cats uit 1968. Het nummer dat heette Excuse Me.
1: En waarvoor hebben ze een excuus aangeboden?
2: Nou, dan moet je goed naar de tekst luisteren, Joop. Dat weet ik ook niet.
1: Ik was even met andere dingen bezig. Oh. Ik hoorde muziek wel, maar... Nou ja, als ik had geweten dat ik naar de tekst had moeten luisteren. Maar ik kan het altijd opzoeken.
2: Dat is ook zo. Hey, we blijven een beetje in Nederland, het eerste blok. En dat doen we met nummers die geschreven en geproduceerd, nou niet geproduceerd, maar zijn door Robbie van Leeuwen. Die heeft in verschillende groepen gezeten in de Beatstad. En waaronder ook The Motions, T-Set en Shocking Blue. Die drie gaan we achter elkaar draaien. Dat is Why Don't You Take It van The Motions. T is famous in the whole wild world van T-Set. En Love Machine van Shocking Blue. Hier is het blokje Beatstad Den Haag.
1: Schokkend.

0: Love Machine, Shocking Blue. En daarna hadden we Tea is Famous in the Whole Wild World. En daarvoor hadden we Why Don't You Take It van de Motions. We blijven gewoon lekker wel in de beatstad. Want daar is natuurlijk heel veel groepen zijn daar in de jaren 60 naar voren gekomen. Waaronder ook natuurlijk Golden Earring. Een hele grote. En ja. Hoor jij muziek op de achtergrond?
1: Ja.
0: Oh ja.
1: Ik hoor muziek op de achtergrond.
0: Gelukkig. Ik denk, ik hoor helemaal niks. Ik heb toch wat aangezet. Maar goed.
1: Nou, het gaat goed. Het gaat prima.
0: Het gaat hartstikke goed.
1: Don't worry. Be happy.
0: Ja, nou ja, goed. We gaan verder inderdaad met nog wat groepen uit Den Haag. En dat doen we sowieso met de Tielemans Brothers. Maria, ik weet niet, wil jij daar nog over wat vertellen over een van die groepen? Of zeg je van, nou, dat doen we als mijn rondje komt. Want na Q65... Komt weer jouw herinnering naar boven?
1: Ik wil wel wat over Sandy Coast vertellen, maar dan ga ik het even opzoeken.
0: Ja.
1: En dan ga jij ze draaien.
0: Oké, ga ik eerst de Maria draaien van de Tielemans Brothers? Of zeg je van, ik wil het nu meteen gaan doen? Of zeg je,
1: dan moeten de luisteraars te lang wachten.
0: Moeten ze te lang wachten. Nou, dan gaan we vast beginnen met Maria van de Tielemans Brothers. MUZIEK

0: Ja, dat was de Sandy Coast met Sorry She's Mine. En daar ga jij wat over vertellen, Joop. Ja. Zeg het maar.
1: Sandy Coast was een Nederlandse beatgroep uit Voorburg. Die vooral eind jaren 60, begin jaren 70 heel populair was. De bekendste hits waren True Love, That's a Wonder. En The Eyes of Jenny uit 1981. De leadzanger van de groep was Hans Vermeulen. Op 28 oktober 1961 is de 14-jarige Hans Vermeulen in zijn woonplaats Voorburg een skiffelgroepje op, genaamd de Sandy Coast Skiffelgroep. De groep bestond toen naast hemzelf uit Jolde de Vries, Johan van Boven, Fred van Starrenburg en Onno Bevoort. Vermeulen wilde dat zijn broer Jan gitarist van de band werd, maar die deed het alleen op voorwaarde dat de groep geen skiffy meer speelde. Daar werd mee ingestemd en de groepsnaam veranderde in de Sandy Coast Rockers. En later werd het ingekort tot Sandy Coast. Nou, hartstikke leuk. Gezellig. Goede muziek.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben ervan genoten.
0: Ja, zeker weten. We blijven nog heel even in Den Haag. Dat doen we met de Q65. En het nummer dat heet From Above.

0: Ja, Joop, zeg het maar weer.
1: Ja. Dat was de eerste van de tweede uur van herinneringen uit het jaar 1964. En dat was dit keer met Ademo Kan de Rozen. Oftewel, wanneer de rozen bloeien, eigenlijk. Gaan we volgen. Het volgende nummer is van Los Indios Tabayares. Maria Elena is dat genoemd. En ik had op mijn lijstje gezet van, ach, ga er maar lekker voor zitten, want dit zijn wat mij betreft twee heerlijke rustige liedjes. Maar als je Los Indios Tabayares noemt, dan kan ik alleen maar afgaan op de titel. Maria Elena, dat het een beetje een rustig nummer is. Want ik weet toch god niet meer of dat inderdaad een rustig nummer is. Maar dan gaan we naar luisteren en dan komen we er zelf achter. En dan eindigen we met Jim Reeves, I Love You Because. En dan moeten we even goed naar de tekst luisteren. Waarom? Because.
0: Oké.
1: Okay. I loved.
0: Oké. Okay.
1: Dus we gaan nu nog even luisteren naar Los Indios Tabayares met Maria Elena. En Jim Reeves komt erachter. Maar ik ga eerst nog even wat vertellen over Los Indios Tabayares. Want het is een gitaarduo bestaande uit twee broers, Antonio Lima en Natalicio Nato, roepnaam Lima, uit Tianqua Zera.
0: Je maakt het jezelf wel moeilijk, ja?
1: Ja, in het noordoosten van Brazilië. Ja, ik kwam er ook achter toen ik het achteraf las. Ik deed mijn landnamen zo. De groepsnaam verwijst naar de Tabayara, een inheemse volk dat leefde aan het meest oostelijke deel van de Atlantische kust van Noordoost-Brazilië. In de periode voor en tijdens de Portugese kolonisatie in de 16e eeuw. Nou, mooi, we gaan luisteren en we gaan kijken of dit inderdaad een rustig nummer is. Genieten met Los Indios, Tabayaras, Maria Elena en Jim Reeves, I Love You Because.

0: lachen is gezond. Dus, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
1: Seks Erfhuizen. Ja, seks Erfhuizen. Dames en heren, we zitten nou zo lekker thuis met een glaasje. Ik weet niet waar u nu hand op een kopje. Maar als je nou seks onder de loep neemt, iedereen heeft het, maar men spreekt er nooit over. En toch neemt het hele leven in beslag. Van je jeugd tot je oude dag. Moosie, 8 jaar, op school, staat op. Steekt zijn vinger op. En de juffrouw zegt, Moosje, wat is er? En Moosie zegt, juffrouw, mag ik u iets vragen? Kan een meisje van 8 jaar ook een kind krijgen? En de juffrouw zegt, maar nee, mijn jongen. En Moosje gaat zitten en zegt, gelukkig. Dan heb je 8 jaar. Maar laten we nou eens een hele grote sprong maken van dat oude mannetje geleund op zijn stok, die aan een huis aanbelt van slechte reputaties, u begrijpt het wel, voor dat oudste beroep ter wereld. En de madame maakt hem open en zegt, zo, bent u er weer? Zegt hij, ja, ik ben er weer. Zegt hij, nou, waarom komt u voor? Zegt hij, Sjaan. Zegt ze, Sjaan is er niet. Maar Willy is hier en Henny en Marie. Zegt hij, nee, ik wil Sjaan. Zegt ze, maar luister eens, meneer. Wat heeft Willy en Henny en Marie niet wat Sjaan wel heeft? Toen zei het oude mannetje, geduld. Kijk, en wat er nou tussen deze beide leeftijdsgrenzen ligt, daar kan ik geen grammofoonplaat, maar een discotheek mee vullen. Maar laten we beginnen bij de geboorte van een baby. Of in dit geval 3. Mevrouw Jans heeft een 3-ling gekregen, ligt in bed. En 2 dagen later komt mevrouw Cohen, haar buurvrouw bij haar, en die zegt, mevrouw Jans, ik feliciteer u met die 3-ling. En hoe voelt u zich nou? Zeg van Jans, oh, fantastisch, fantastisch. Maar het is een wonder. De dokter heeft gezegd dat het gebeurt eens op de 850.000 keer. Toen zei mevrouw Cohen, hoe heb ik nog tijd voor uw huishouden?

0: Ja, dat was even lachen met Max Tailleur met Seks uit het vuistje.
1: Ik en nog steeds vanuit het Rembrandtsplein.
0: Ja, en ik heb die boekjes van hem ook verslonden toen ik klein was. Ja, echt. Ik vond dat geweldig. Al die mopjes en ja, leuk. Leuk
1: om, het zijn om ook mooie korte mopjes, hè?
0: Ja, zeker.
1: Het zijn niet lange verhalen.
0: Nee, nee, nee. Het is hapklaar, om het maar zo te zeggen.
1: Zo is dat.
0: Hey, ja, dat was. En daarvoor hebben we natuurlijk nog wat herinneringen van jou. I Love You Because, Jim Reeves. En Maria Elena van Los Indios Tabajaras.
1: Dat was inderdaad een heel relaxed nummer.
0: Nou, dat bedoel ik. Ja, dat was toch
1: gewoon. Ik wist het wel, maar ik kon er niet op komen.
0: Goed, hey, we gaan verder met Rex Gildo. En Rozen brauchen Sonnenschein. En het zonnetje schijnt alweer een klein beetje nu. Bij de herhaling weet ik het niet. Maar nu wel.
1: Ja, dat is waar.
0: Komt-ie. Rozen brauchen Sonnenschein.

0: In het kader van een rondje Europa waren we in Duitsland met Rex Gildo, Rozen, Brauchen, Sonnenschein, Le Coeur au bout des doigts van Jacqueline Taieb. En dat betekent, Joop, het hart op de vingerstoppen dragen.
1: Helemaal correct, Jan.
0: Mooi, man.
1: Je spreekt je Franse taal wel.
0: Ja. En Ragazzo triste, bij John
1: Mon Dieu, mon Dieu.
0: Van Patty Pravo. We gaan gauw verder met het volgende. Dat is deze.

0: samen.
1: Je vindt het wel leuk, hè, Joop? Je vindt het wel leuk. Je bent gewoon inderdaad zingen aan het fluiten.
2: Ja, absoluut.
0: Zijn tijdloos te blijven bestaan. Genieten met de grote drie. Laat ons niet vergaan.
1: Ja, dat waren dus de drie grote uit de UK. With His Hands, Tom Jones. Arrivederci Roma van Cliff Richard. En Misty Blue van Engelbert Humperdinck.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Oh, wat kan hij hoog. Misty Blue was dat van Engelbert Humperdinck in het kader van de grote drie uit de UK uit de jaren 60. Waar was dit Tom Jones met With His Hands. Cliff Richard met Arrivederci Roma. En net hoorde jullie natuurlijk Misty Blue van Engelbert Humperdinck.
1: Ja, top. Nou, jongens. We hebben het weer gehad voor vandaag.
0: Zo is het. 2 uur vol met heerlijke muziek uit de jaren 60.
1: Ja.
0: We hebben er wat over verteld. We hebben wat gelachen. We hebben wat gehuild.
1: Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Maar dat zien ze niet en horen ze ook niet. Dus,
0: nee, gelukkig maar.
1: Er zijn wel korte tranen allemaal.
0: Ja,
1: dat maakt niet uit. Dat was het voor vanavond. Voor vanavond. Vanochtend. Wij wensen jullie veel plezier. Hopen dat u snel weer naar huis mag. En dat het thuis ook allemaal goed gaat.
0: Ja, dat mogen we zeker. Dan mogen we dat hopen. En ja, nogmaals, ik hoop dat u inderdaad genoten heeft van hetgeen dat wij gebracht hebben. En het gaat u goed.
1: En volgende keer gewoon een verzoek indienen onder www.flevoziekomroep.nl. Dan komt het allemaal in orde.
0: En dan is het ook heel makkelijk, want heb u gelijk de app dat u kunt luisteren naar de FZO.
1: Ja, en dan kunt u ook kijken hoe het ontstaan is, de FZO.
0: Ja, op de website. Nou, ja. Alles verteld hebbende.
1: Wensen wij u een hele fijne dag. En tot de volgende keer.
0: Het gaat u goed.
1: Mazzel.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne. Dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Dumai na een klap enkele tanden verloor. De bedreigingen tegen Jim B., een Amsterdamse gemeenteambtenaar die wordt verdacht van corruptie, zijn de afgelopen weken flink toegenomen. Ook familie en kennissen worden bedreigd, telefonisch en op straat. Advocaat Mark Teurlings meldt vandaag dat zijn cliënt daarom zal zwijgen tijdens de rechtszaak.
3: Het weer nog. Vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
2: En tot zover het nieuws.

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne. Dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Dumai na een klap enkele tanden verloor. De bedreigingen tegen Jim B., een Amsterdamse gemeenteambtenaar die wordt verdacht van corruptie, zijn de afgelopen weken flink toegenomen. Ook familie en kennissen worden bedreigd, telefonisch en op straat. Advocaat Mark Teurlings meldt vandaag dat zijn cliënt daarom zal zwijgen tijdens de rechtszaak.
3: Het weer nog. Vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
2: En tot zover het nieuws.
4: Dit is de Flevo.
5: Chicken!

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Doe. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. 11 meerderjarige verdachten blijven nog zeker 90 dagen in de cel. Het voorarrest van 2 minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Dat meldt de rechtbank in Arnhem vanmiddag. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen. Flevo.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Ga maar, Sam.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
2: Met mijn handen in mijn haar denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jetten vond dat raar omdat hij ook met de BBB verder wil praten over steun voor de begroting. In de Tweede Kamer heeft de BBB maar 3 zetels, maar in de Eerste Kamer kan de partij met haar 11 zetels rechts aan een meerderheid helpen. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.
2: Dit is de Flevo.
3: Chique.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op kanaal 40.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

Dus dat is zaterdagavond alleen nog maar van mij. Wat kost die avond, maak ik me helemaal vrij. Ik zak in mijn buurcafeetje, is lekker door de mand. En ik denk als ik aan de toonbank zit, wat een gezegend land. Nou zegt het spreekwoord, alle zegen komt van boven. Maar dat kan ik door al die regen niet geloven.

0: dier in de hemel is geen bier.
1: En daarom drinken wij het hier.
0: Het Rotterdamse water, dat smaakt nog altijd slap. Ik lust niet zo graag koffie, ik ben niet zo gek op pap. Maar als ik zo is mopper, dan fluistert me verstand. Neem maar gauw een pilsie, wat een gezegend land. Nou zegt het spreekwoord, alle zegen komt van boven. Maar dat

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De provincie Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen vlakbij beschermde Natura 2000 gebieden, waar te veel stikstof voorkomt. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een ton
0: of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. De Nobelstichting verhoogt dit jaar het prijzengeld naar 12 miljoen kroon, ruim 1 miljoen euro. Dat is een verhoging van 88.000 euro. Topvrouw Hanna Stjerne wil hiermee de lange termijnwaarde bewaken. De prijzen worden uitgereikt sinds 1901 en zijn gefinancierd uit de nalatenschap van Alfred Nobel, die in 1896 overleed. In Mecklenburg-Vorpommeren strijden de SPD en AFD in de peilingen beide rond de 35%. De SPD, die al 30 jaar regeert, maakt een comeback dankzij de populaire premier Manuela Schwesig. Zij focust op economie en vermijdt AFD-thema's als migratie. Schwesig heeft op Instagram 5 keer zoveel volgers als AFD-kandidaat Lijf Erik Holm. Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen nabij beschermde Natura 2000-gebieden waar te veel stikstof terechtkomt.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Een militaire parachutist landde tijdens springoefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De Engelsman werd gered door de brandweer, waarbij een hoogwerker vastliep in het zand en door een legervoertuig losgetrokken moest worden. De man bleef ongedeerd. De sprongen vonden plaats als voorbereiding op de airborne-herdenkingen van operatie Market Garden. Deloitte, het grootste accountants- en adviesbureau van Nederland, heeft nu 7400 medewerkers. Een daling van 900 ten opzichte van 2 jaar geleden. Vooral jongeren vertrokken. Afgelopen jaar verlieten ruim 260 meer mensen onder de 30 het bedrijf dan erbij kwamen. Deloitte wijst als oorzaken op AI, offshoring naar landen als India en Egypte en minder advieswerk. Californisch gouverneur Gavin Newsom heeft een decreet getekend om de noodzaak van een noodknop in AI-modellen te onderzoeken. Een werkgroep moet binnen 2 maanden advies uitbrengen over betere AI-wetgeving in Californië. Newsom bekritiseerde president Trump vanwege zijn gebrek aan actie rond veiligheidszorgen over kunstmatige intelligentie. Koning Carl Gustaf van Zweden ontvangt van 19 tot en met 21 oktober een staatsbezoek van de Singaporese president Tharman Shanmugaratnam en zijn vrouw Jane Itogi. Vertegenwoordigers van de Singaporese regering en het bedrijfsleven reizen mee. Het bezoek moet de banden tussen beide landen versterken en de samenwerking verder ontwikkelen.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws.
3: De opkikker van de maand.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.
2: Hallo allemaal. Fijn dat u weer luistert naar de Soul Medicine op de Flevo Ziekenomroep. Ik ben Jan van Eunen en tot 10 uur bij u met heerlijke soul, blues, R&B, jazz, funk en disco uit de in-ears of, als u ze op hebt, de oorschelpen. We begonnen dit uur natuurlijk met de opkikker van de maand en dat was Als de zon schijnt van André van Duin. En net hoorden jullie Lost Someone van James Brown. Goed, gaan we gaan verder met muziek, want daar zitten we hier voor. Bonnie Raitt gaan we draaien met You Can't Fail Me Now.

Slim, Paul Delay en anderen. Haar eerste eigen album Traveling Light verscheen in 1999 en ze was meer dan 30 keer in Europa op tournee en is een populaire gast bij grote bluesfestivals. Van haar album Sunnyland is dit Bad Track Record. Hier is Sora Young.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: mind. I'm just her kind of boy.
1: Nobody But Me is het album. My Kind of Girl was het nummer. Michael Bublé was de zanger uit Canada. Brenda and the Tabulations was een Amerikaanse R&B groep opgericht in 1966 in Philadelphia. Die oorspronkelijk bestond uit Brenda Payton, Eddie L. Jackson, Maurice Coates en Jerry Jones. De groep had een kenmerk bij een doo-wop-achtig geluid, vooral in het begin met Paytons zoete, soms wat rauwe zang en achtergrondharmonieën van mannelijke zangers. De samenstelling veranderde rond 1971 toen de oorspronkelijke drie mannen vertrokken. Twee vrouwelijke achtergrondzangeressen, Pat Mercer en Deborah Martin, werden aan de groep toegevoegd. Brenda en de Tabulations hadden twee grote hits in de VS. Dry Rice, dat in 1967 nummer 20 bereikte, en Right on the Tip of My Tongue, dat in 1971 de 23ste plaats bereikte. Hier is Brenda en de Tabulations van het album, niet van het album uit 1971, Right on the Tip of My Tongue.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Nou, we hebben er weer eentje mogen ontvangen van Harriet. En deze keer heeft ze aangevraagd onze grote vriend George Michael. Met het prachtige nummer Kissing a Fool. Voor ieder die luistert. En vooral natuurlijk voor al het verzorgend personeel. Hier is George Michael met Kissing a Fool.

prachtig nummer. Kissing a Fool, George Michael. Van het album 25. Staat hier ongetwijfeld ook op. Maar even kijken. We gaan gauw verder met het volgende nummer. Dat doen we met het nummer van een zoon van een hele grote artiest. En dat is Jim Croce. En Jim Croce, die kennen we allemaal van Message in a Bottle. En zijn zoon is ook in zijn voetsporen getreden. En hij heeft een heel mooi nummer. Het heet Reunion. Hier is AJ Croce.

0: Mix You Beautiful van Vanessa Collier. Is het alweer tijd voor het volgende?
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

In het kader van de Red Pack waren het achtereenvolgens Frank Sinatra met Cheek to Cheek. Dean Martin met What's Yesterday. En net hoorden jullie Sammy Davis Jr. met What Kind of Fool Am I? Het eerste uur zit er weer op. Heerlijk weer eventjes wat gedraaid. We gaan zo eventjes naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur ben ik weer bij u terug met nog heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk, disco. Tot straks.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een Engelse militaire parachutist bleef tijdens oefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De brandweer redde hem nadat een hoogwerker vastliep in het zand en door een lege voertuig werd losgetrokken. De man bleef ongedeerd. De sprongen waren voorbereiding op airborne herdenkingen. De Iraanse economie leidt onder Amerikaanse sancties, hoge brandstofprijzen en havens die geblokkeerd zijn. Salarissen blijven uit, basisproducten worden onbetaalbaar en de middenklasse verdwijnt snel. Professor Mehran Kamrava noemt de Amerikaanse strategie een simplistische miscalculatie. Californië onderzoekt de noodzaak van een noodknop in AI-modellen. Gouverneur Gavin Newsom richt een werkgroep op die binnen 2 maanden advies geeft over strengere AI-wetgeving. Newsom bekritiseert president Trump vanwege het uitblijven van actie tegen veiligheidsrisico's van kunstmatige intelligentie. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het VN-secretaris-generaalschap. Wordt ze gekozen, dan is ze de eerste vrouw in die functie. Ze is econoom en hoofd van de VN-handelsorganisatie sinds 2021. Guterres vertrekt in december.
2: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
2: En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

prachtige Crazy Situation Blues, Snowy White and the White Flames. Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben er weer, Jan van Eunen, en nog tot 10 uur bij. We begonnen dit tweede uur natuurlijk met The Lady of Soul en dat was Aretha Franklin met Hooked on Your Love. Gaan we gauw verder met Fatback en

Bloem leek een eendastje. De volgende singles met de namen Ik wil lang haar en De Poes haalden de tipparade niet eens. In 1982 nam Bloem in 2 weken tijd de LP Bloemstuk op bij hun nieuwe platenmaatschappij CNR. Hierop stonden 2 kleine hits. Omdat, Porsche Because en Ik wil alleen bij jou zijn. Hier is Omdat van Bloem.

0: Jongen, ze ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: Hallo. Hola, buenos dias.
2: Hi.

0: On a pas besoin het Paris Combo. Heerlijke Franstalige jazz.
1: Flevo verzoekplaat.
0: Ja, we hebben er eentje gekregen van Thea Willemsen. En zij vraagt aan voor het verplegend personeel en voor ieder die luistert. Unforgettable van Nat King Cole.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

geen bolle Jos, maar rode Jos, een foute band. Deurwaarders Blues van het album Deze Tijd. Can't give you anything but my love. Ja, het is een single van de Stylistics. Het is afkomstig van hun album Thank You Baby. Can't give you anything but my love was een lied geschreven door muziekproducenten Hugo Peretti en Luigi Creatore in samenwerking met George David Wise. Die samenwerking bracht niet het gewenste succes in de Verenigde Staten, maar deze single haalde wel de eerste plaats in 11 weken notering in de UK Singles Chart. De enige nummer 1 hit van de Stylistics al daar. Voor Nederland en België maakte het geen verschil. De Stylistics kregen daar dus 2 hits, You Make Me Feel Brand New was de andere. Hier is Stylistics met Can't Give You Anything But My Love.

De nog jonge Michael Jackson van het album Music and Me, Morning Glow. Gaan we gauw verder met het volgende en dat is dit. 3 van 1! Dat is dit keer de Four Tops met Don't Walk Away, When She Was My Girl en Do What You Gotta Do.

Dat waren de Four Tops met achterin volgens Don't Walk Away, een grote hit. When She Was My Girl en Do What You Gotta Do. Het zit er weer op. 2 uur. Ja, vol met heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco uit de in-ears of oorschelpen. Ik ben Jan Vreunen en was tot 10 uur bij u. En we gaan zo naar het nieuws van 10 uur. Ik hoop dat u genoten heeft van hetgeen ik gebracht heb. En blijf vooral luisteren naar de Flevo Ziekenomroep. We zijn met nog heel veel leuke programma's. En natuurlijk ook non-stop. Het gaat u goed. Tot misschien een volgende keer.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: De Flevo Ziekenomroep.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
1: Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Jij was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan die tijd, beslist geen spijt van dingen, dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan den Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo.
4: Chicken!

0: in heaven stood still.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor de secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan de Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws. Flevo.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Rights Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: En tot zover het nieuws.
4: U luistert naar de Flevo Chic.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Fleuzieke omroep.
2: Hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight.
3: Crazy, man.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.